digënté 6h japp 7h ci Radio Sénégal xibaar yi ci seen matinal Salam Sénégal ngeen ci ànd ak Adja Fatou Sarr.